0: Dis Boegwolf met Leni Blou, net op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie morgen. Dit was Catch My Status vir ochend. Ek het vir jou klomp status nou opgesit, maar die heel eerste het een baie specifieke emoji gehad. Nou ek het vir gesê, go and look for it and then comment it back to me. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie vir my vanoggend my status gevang het? The very, very first person to catch my status this morning was none other than Elise. Congratulations, you were the very, very first person this morning. Nou moet ek graag een shout-out doen. Dit is Susan, Gerry, een van Johan ingekry, Rodney, Linda het gesê, goeiemorgen, Baren, Piet, Piet en Gloria het gesê goeiemorgen, Hetty het gesê goeiemorgen, Ina het gesê goeiemorgen, Magda, Douglas, Quentin, nog een nie ingekry van Susanne en dan ook van Karen en Anzel en Gerrit en Rian. Good morning, good morning, good morning, bye bye, dankie vir alle goeiemorgen boodskappe, vir allemaal wat Catch My Status gespeel het. Wat was volgens Catch My Status? Dit was die emoji wat glimlag en sy tongetjie uitsteek vir oggend. Dit was jou emoji en die rede hoekom ek hierdie emoji gekies het is hierdie is net so happy klein emojiekie vir my en ek wil net graag vandag hê jy moet net een lekker dag hee. Jy moet rarig net een lekker dinsdag hee. So, daar is my challenge aan jou vraag. Gister het ek gesê, jy moet glimlag, vandag wil ek hier hee, jy moet een lekker dag hee. Voor jy weet, is jy by klein saterdag. So, there you go, that is my challenge to you this Tuesday morning. Just have an awesome, awesome, lekker day. Bye bye, dankie vir al wat Catch My Status gespeel het. Ek jy speel weer morgenochtend Catch My Status, dis in 6.30 en 6.40, hier op the morning lock-in, heerlijke muziek nog vir jou pad, dis jou get up and go, jy kan i-jam op al die muziek, jy kan al die muziek geniet, dis een dinsdag, begin hem op een win-win, if not, why not?
1: Fresh tunes and even hotter topics await you on the morning lock-in.
2: 90.6 FM.
3: The morning lock-in, brought to you by Suzuki Vol.
4: Understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you. And when it's over and it's gone, you almost wish that you could have all that bad stuff back so that you could have the good.

0: Dit is Bobby van Jaarsveld met die regte plek in net op 90.6 FM stereo waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Morning Lock in saam met my Sarah Jane. Ek in geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou op pad. Op hierdie dinsdagochtend, ek wil woensdag toe spring want my kop is net by klein saterdag, maar het is een dinsdagochtend, laat ek die ochtend vir jou begin, laat ek die ochtend vir jou vibe maak, laat ek vir jou ochtend op een hoë noot begin, heerlijke muziek op pad, maak seker jy bly ingeskakel, kom maar meer as dit, maak seker jy jam uit op hierdie dinsdagochtend.
1: Die muziek het nou beeld gekry, 90.6 en 906 TV.

0: Donald Fudo, Rachel Stevens met Sweet Dreams, My LAX. Het is 90.6 en had een kappe koffie samen met mij Isabel met trots geborgd door te willen op net. En tijd om te luur, wat gebeur met die stemmen voor vanochtend te Bring Back That Track? Want het gaat kosten liefling. Daar is David Dundas met Jeans On in Oasis Wonderwall. So eerste stem vanochtend, it's from Cheryl for number 2. There we go. Enjoy your day as well. Thank you so much. Max's vote in for number 2. Baie dankie. Piet en Gloria gaan van nummer 1 vanochtend. Awesome dag vir julle ook. Dan, good morning, how are you? Well, thanks in yourself. Voting for number 3, have a wonderful day. Thank you, Chanel. And then, kom ons kyk hierso. Volgende stem. Môre, dit gaan goed. Ek hoop dit gaan goed. Daar sê nummer 2. En dat ek net gaan kyk, ek is seker, hierdie is van Julian af. Daar sê baie dankie. En dan, kom ons kyk. Volgende ene is van Anthony se kant af vir nummer 2. And what about Fegel Sharky se good heart vir môre? Anthony, ek sit hom op die lys. Baie dankie, lekker dag vir jou ook. Magriet se stem is in vir nummer 2 vanoggend. Baie dankie, mooi dag daar. Jolly voting for number 2, joyful day for you as well. En Amanda se stem is in vir nummer 2. So op die oomblik het ons David Dundas in die voorloop en dan gedeeltelik in tweede plek Guy Kosten en Oasis. Maar ons het baie tyd oor, so stuur jou stem en voorstel in op 0623445545.
1: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Van Oasis is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre Sporthitter. Astron Energy Van Oasis.

0: achterplekken.
1: Lekker Bobby van Josh, wel achterplekken. Need you now van Lady Antebellum in Miley Cyrus Golden Burning Sun. Dus 90.6 en laat de kappen koffie. Zo met mij Isabel met trots geborgen die de Willem niet. Na die breek is dit jouw windtreffer voor Bring Back That Track. Zo ontzettend, ga ik kort in zijn liefling. Dat is David Dundas Jeans on, tans ons voorloper in Oasis Wonderwall. Toen die stemme gaan aan, zo kom ons kijken wat gebeur. Tracy Lombard sê goeiemorgen, geniet een lekkere kopie koffie op die mooie dinsdag. Ek stem vir nummer 1 asseblief. Geseende, al geniet een awesome dag. Ach, baie dankie, jy ook. Dan, dat ek net gauw verder kyk op die WhatsApp-lijn. Elie Spotter sê, ek stem vir nummer 2 asseblief. Geseende dag vir jou ook, baie dankie. Dan gaan Linda vanochtend vir nummer 2. Hoop jy het een baie mooie dag. Annette Kombrink, sy stem is in vir nummer 1. Wonderlijke dagie vir jou ook. Dan gaan Marijks verliefling vanochtend, en kan jy asblief tie a yellow ribbon around the old oak tree op die lys sit, ek sit hom op, net op spoor, dan sit ek hom vir jou op. Ons het Hilton, met de stem in vir nummer 1 vanochtend, geniet jou dinsdag ook, en Jenny putting a vote in for number 1, have a lovely day, thank you so much Jenny, you as well, maar daar is dit dan nou, laat ek net gauw hier so optel, ons het in eerste plek nog steeds David Dundas, maar nou kort op die hakke is Guy Corsten, en derde plek is Oasis, als nog so bietjie tyd oor, so as jy nog nie gestem het nie, doen dit nou en doen dit gauw op 062-344-5545.
2: My internet is buffering again. I can't watch Securitate Zone Grenzen's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
6: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site. Keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.

0: It's B-B-B-B-B-B-Rex. And a Faithless, both New Religion on your number one, 90.6. Daryl Grant in the hot seat. Ja, van die atelier tot op jouw scherm, 90.6 en 906 F. Hi, amper het ek FM ingegooi, je mag niet daar. Dat is 906 TV, daarbij ook. Thanks. Wie is lus voor een, kom ons zeggen, lekker kopiteur? Wat zeg jij, hè? So kopiteur, ek en jy? Nee? Alright, we've got, coming your way, Dirk van der Westhuizen is daar, so met amper het het gebeur, en Ben Hanau, Something I Need, all that before the news at 2.
1: Have you seen it? Rubber Liquid.
2: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Funnabale Park, or call 060-504-2121.
3: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig, en my grasduier wil nie saamwerk nie.
4: Jy was duidelijk nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typische koöperatie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetpil.
3: Is dit nie net vir boere nie?
4: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee technische advies.
3: Nou, daar is my soort plek.
4: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
5: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
6: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

En as hy 9.6 is Richard Marx vir julle hier so by Valdrieks en nommer 1 en Hazard is die naam van die liekie. Ons het afgeskop met 'n nommerkie van David Durman en Morning Light. Nou ja, Valdriek, goeiemiddag, welkom hier so op Overdrive, moeilik gemaakt dier Gelmari Trotsenburg. Jy is saam met Jimmy tot en met 6 uur toe vanavond, lekker om saam hier te keier. Nou ja, ons het 'n propvol program tot en met 6 uur toe vanavond, so kom ons kyk gou 'n bietjie wat lê en wag in hierdie eerste ronde van Overdrive tot en met 4 uur toe vanmiddag. Ons het binnenkort weer een nostalgiese treffer, want jy het een bykie terugvat in tyd, jy weet, dis was maar altyd lekker om die liedjes van een hele klompie dekades terug te luister en weer te waardeer van vooraf. Vat jy ons nou maar bykie terug en dink, ah, wat het ek gedoen toe die liedje uitgekom het? Dis eindelijk die hele idee. Maar ja, ons het ook dan die weer wat op pad is, net so skyns voor 3:30 vanmiddag, en ons een bykie daarna loer, kyk wat die weerman vir ons deurgegeet en vir ons gesê het, ons kan verwag vir die rest van hierdie week, ons sal sommer kyk hoe loop die dinge tot en met Sondag toe, en dan het ons aan die ander kant daarvan, het ons weer een geluid wat ons vir julle gaan draai, en vandag is het een geluid, en dit is ook moontlik gemaakt deur Wines 2000 Amateur Winders, en ons gaan bykie kyk, hoe vaar julle met vandag sinne, moeilik, op een graad van wat, op, ek weet nie, as een mens nou moet sê, 10 is baie moeilik, 1 is baie makkelijk. Ek weet nie, ek sal sê so 5 miskien, miskien nog, ja, miskien 5, miskien minder. Maar ja, ons gaan maar kyk hoe loop die dinge. Maar is nou tyd vir nostalgiese treffer. Dis Air Supply en Lost in Love.

0: En dan zijn we hier op een 6 met Edward Meyer, Viking Gigolini en Stereo Love. Want daar hebben we draaide gemaakt op ons webblad. Al die inlichting is daar zo. En dit is natuurlijk 906fmstereo.com. En je kan ook een draai gemaakt op ons Android. Ja, als je nou die Android toep wil aflaai, dis die 906TV. Gaan soek hem daar zo op Android. Op, ja, op die Play... Wat noemen we dat? Die Play... Ja... maar daar sê, dit is waar jy die toep gaan kry en dan kan jy natuurlijk sien wat hier aan die atelier aan die gebeur is en dies meer, en dies meer, en dies meer. Baie interessant, nuwe verwikkeling hier so by die radiostasie, so daar sê. So gemaak gerus te draai op ons, op jou Play Store, as jy Android phone het en al wat jy met intik is net die 906TV en dan laai jy die toep af en daar sê, so makkelijk soos dit.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
2: Welcome to ONS Print. How can I help?
3: I'd like business cards printed. Do you do that?
2: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
3: Impressive! What else?
2: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
4: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123. Via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
5: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.